Jako het het daagliks musikale team, daar is Chambetta Marie-Claire in Marley. Het werd Helen Gijzer, Zouter, Zwieuw, een ronde geboortstag vieren. O, dan mag de neuse kansfest gratulieren. Met een lied, manchmal is het nur een lied van de Amigos. O, dan grüßen ik nog seine Schwester, Dromi und Priska. Und dazu noch gerade meine liebe Schwägerin zu Dinge, Regine Müssi. Danke vielmals und auch einen schönen Tag.